0: wanim atafu bi ajeme srawo obema watafu ashiase wo wanim Jesus
1: mama mama suya dabara bosuya